0: Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boksmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de

0: explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

James Blunt, Robin Schulz. En ze maakten samen OK. En daarvoor hoorde je Calvin Harris en Clementine Douglas en Blessings. Tijd om even lekker te dansen. We gaan terug naar 1991. De house kwam op en ging niet meer weg. Dat duurde een heel aantal jaren. En Black Box deed er goed aan mee om die trend te beginnen en te laten horen hoe het moest. Strike it up hoor je hier op de vroege morgen van RTV Parkstad. En even een klein tippie. Mocht je op de hoogte willen blijven van wat er gebeurt in de regio, meld je even aan voor onze nieuwsbrief. Dat doe je via rtvparkstad.nl. En dan heb je altijd iets leuks te vertellen bij

1991, Strike It Up van Black Box. Maar ik zeg het je hoor, als deze gedraaid wordt op een feestje, wordt er nog steeds goed gedanst. Misschien wel door de generatie 30ers, 40ers, 50ers. Maar dat maakt helemaal niet uit, want het is lekkere dansbare muziek en die kan op elk feestje. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws en daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere Toploader, Dancing in the Moonlight. En ook Justin de Wild met zijn Cheerio komt daarin voorbij. Eerst gaan we even lekker een beetje zomerse muziek uit de jaren 80 draaien. Het is een remix van Chris Rea's Josephine uit 1985. Maar oh, zo lekker. Je hoort hem hier in Kimstad op. Lekker op RTW Parkstad.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelste dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Eckeraden, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Bij Taxicentrale Beers.

met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Fix What You Didn't Break van Nate Smith. En daarvoor dus Lois Lane met Fortune Fairy Tales. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van dinsdag 4 augustus. Morgen ben ik er weer met een nieuwe
1: Kim staat op.
0: Gewoon weer om 7 uur samen de werkdag beginnen. Of je nou vrij bent en heel vroeg wakker, of gewoon lekker aan het werk gaat en nog vakantie moet gaan krijgen, maakt niet uit. Ik ben erbij om je werkdag hier lekker te beginnen op RTW Parkstad. Hou je radio aan, want het wordt gezellig. Mijn collega's hebben heel veel fijne muziek voor je klaarstaan. En je blijft lekker op de hoogte met het nieuws uit onze regio. En ook nog in de rest van het land. De laatste die ik voor je heb zijn de Pet Shop Boys en It's the Sin. En ik zeg, maak er een fijne dag van. En tot morgen. Hoi!

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: De spanning, de ontlading,
4: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel.

0: Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Jennifer Lopez. Uit 99, Waiting for Tonight.
1: Rini van Breugel.
0: Hele goede ochtend, welkom bij RTV Parkstad. Dit is Staying Alive op dinsdag 4 augustus alweer. 2026. Voor de mensen die vakantie vieren of op vakantie zijn, of whatever. Ik hoop dat je heel veel plezier hebt en dat het een fijne vakantie voor je is. Voor de mensen die dat niet zijn en misschien aan het werk moeten of whatever aan het doen zijn. Nou, een prettige dag. Wij zijn ter voorbereiding daarvan bezig in de radiostudio om voor jou een lekker programma 2 uur lang te maken hier op de radio. Communicatie kan natuurlijk altijd via de site van rtvparkstad.nl. Er zit een WhatsApp-knopje, kun je zomaar een bericht sturen naar de studio en dan komt dat hier op onze WhatsApp-computer rechtstreeks binnen. Dit uur is onder andere besteed aan Anastasia, Roxy Dekker en Italy en Ronnie Flex. Frida, Lost Frequencies, Sam Fender, Olivia Dean zie ik ook nog staan. 20 minuten hits op in rij. Volgend uur doen we ook nog 2 hits achter elkaar in de dubbele dinsdagtrek. 2 tracks van een artiest, groep, producer, thema of een titel. Allemaal hetzelfde, jij mag het bepalen. Stuur maar een berichtje naar rtvparkstad.nl op online op de site. Kijken hoe je een berichtje kunt sturen, dat wilde ik zeggen. Dan komt het helemaal goed. Maar ik heb nog meer klaarstaan. Just Stay, Jack Stahl en Jan hadden we een vette cover gemaakt van Turn the Lights Off.

ik zou een moord doen voor de instrumental van die track. Roxy Dekker, Italy, Ronnie Flex met Hoe Het Is. Die is zo mooi in mijn kop. Die moeten we echt een keer luisteren, want het is echt heel erg lekker. I'm Out of Love en Anastasia zat ervoor. Zometeen nog Last Frequencies met Crazy. Maar eerst tijd voor Frida. Something Going On. I can see.

0: Veel mensen weten het niet, maar het is gewoon een lekkere driekwartsmaat. Rain Me In van Sam Fender en de Believer Dean. Voordat wij zometeen overgaan op...
1: De 20 minuten mee op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. De volgende titels. Sweet Goodbyes. Een Englishman in New York. Moet dat nou? What you say? En het wordt weer krap. Happier hoor je zo meteen ook nog. En na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
6: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Krammeltje, zet je de wekker.
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade heeft bij het Wereldmuziekconcours goud met onderscheiding behaald. De enige Kerkraadse deelnemer eindigt met 92,14 punten als vierde van de 17 orkesten in de tweede divisie harmonie. Daarmee werd de hoge score van 95,33 punten uit 2017 niet geëvenaard. Maar volgens dirigent Guido Swelsen en voorzitter Cora Roekens overheerst de trots. Na maanden van intensieve voorbereiding en tientallen repetities wist het orkest met het programma Seeking opnieuw een plaats in de top van de divisie te veroveren. De vierde plaats geldt als een sterke prestatie op het internationale concours in eigen stad. Heerlen is volgens een landelijk onderzoek de minst duurzame gemeente van Nederland. Onderzoeksbureau Energievergelijk.nl baseert zich daarbij op energielabels, zonnepanelen en het aandeel elektrische auto's. Ook Simpelveld scoort laag en behoort tot de 5 gemeenten met de minst energiezuinige woningen. Volgens de onderzoekers spelen een oudere woningvoorraad en lagere inkomens daarbij een belangrijke rol. Juist in deze gemeenten is volgens TNO veel energiewinst te behalen door woningen beter te isoleren. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van de Klimaatmonitor en het CBS. Lorena Wiebes uit Simpelveld is de gele leiderstrui in de Tour de France Femmes kwijt. Na 2 sprintzegens op rij kon de renster van ST Works ProTime gisteren in de eerste zware etappe het tempo bergop niet volgen. De rit werd verrassend gewonnen door de Noorse Sigrid Juterhaus Haugseth, die na een lange solo ook de leiding in het algemeen klassement overnam. Wiebes behoudt wel haar 2 etappezegens en blijft leider in het puntenklassement. De komende dagen liggen opnieuw kansen voor de sprinters. Dan nog het weer. Vandaag wordt het tropisch en benauwd warm in Parkstad. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het extra drukkend aan. Later vanmiddag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Met kans op hagel en flink.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Wat zat nog wat achter, hoorde je dat? De ene laatste in de 20 minuten hits op in Rijn, non-stop en Breugel. Vrij was What You Say van Jason Derulo.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en Breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En daarvoor zat trouwens Moet Dat Nou van Robert van Hemert en Donnie. Is het Robert van Hemert of Robert? Ik weet het eigenlijk niet. Een Englishman in New York van Carly & Cream hoorde je ook nog. A Sweet Goodbyes van Cressip was de allereerste in de 20 minuten hits op één rij. Zometeen nieuws. Ed Sheeran tot die tijd. Wat mij betreft tot zometeen.
3: Walking down 29th and Park.

0: Na vakantie, Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
5: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je grote

0: kaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat

0: Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: dit toch ongelooflijk mooi, Bruno Mars en On My Soul.
1: Rini van Beugel.
0: Daarvoor zat Leave Me Alone van Michael Jackson. De ene heb ik live gezien, de ander had ik graag live gezien. Maar ik heb Bruno Mars helaas misgelopen. Sorry daarvoor. Wat heb ik klaarstaan voor je dit uur? Mr. Props en Tiesto en Becky Hill die samen eenzelfde titel gaan doen. Ja, een hint. Lex Uiting komt ook nog voorbij. Genesis, 20 minuten hits op één rij. En ik heb No Doubt voor je klaarstaan. Dit is It's My Life.

0: Ja, inmiddels ook alweer 21 jaar oud, maar dit bewijst wel dat de cover zeker zo goed was als het origineel. Jordi, It's My Life for No Doubt. Het is vandaag dinsdag, dat wil zeggen de dubbele dinsdagtrek komt eraan. En ik kan alleen het berichtje niet meer terugvinden, maar iemand vroeg van Nothing Really Matters. Twee keer als het kan. Meer was het niet. Dat was het hele bericht. Stond geen naam bij, wel een telefoonnummer, maar dat ga ik natuurlijk niet opnoemen, want zo werkt het natuurlijk niet. Ik heb dus twee keer voor je Nothing Really Matters. Ik denk dat hij het wat anders bedoeld had, maar dit is de Afrojack remix van Mr. Props. En zometeen Tiësto en Becky Hill met dezelfde titel.
1: We

0: Ja, dit was een vette hit in de jaren 80, 90. Jesus, He Knows Me van Genesis.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, en in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij. De volgende titels. DJ Goddess Falling in Love. Power of Love. Kingdom of Fear. Stereo Heart en Messi. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade heeft bij het Wereldmuziekconcours goud met onderscheiding behaald. De enige Kerkraadse deelnemer eindigt met 92,14 punten als vierde van de 17 orkesten in de tweede divisie harmonie. Daarmee werd de hoge score van 95,33 punten uit 2017 niet geëvenaard. Maar volgens dirigent Guido Swelsen en voorzitter Cora Roekens overheerst de trots. Na maanden van intensieve voorbereiding en tientallen repetities wist het orkest met het programma Seeking opnieuw een plaats in de top van de divisie te veroveren. De vierde plaats geldt als een sterke prestatie op het internationale concours in eigen stad. Heerlen is volgens een landelijk onderzoek de minst duurzame gemeente van Nederland. Onderzoeksbureau Energievergelijk.nl baseert zich daarbij op energielabels, zonnepanelen en het aandeel elektrische auto's. Ook Simpelveld scoort laag en behoort tot de 5 gemeenten met de minst energiezuinige woningen. Volgens de onderzoekers spelen een oudere woningvoorraad en lagere inkomens daarbij een belangrijke rol. Juist in deze gemeenten is volgens TNO veel energiewinst te behalen door woningen beter te isoleren. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van de Klimaatmonitor en het CBS. Lorena Wiebes uit Simpelveld is de gele leiderstrui in de Tour de France Femmes kwijt. Na 2 sprintzegens op rij kon de renster van ST Works ProTime gisteren in de eerste zware etappe het tempo bergop niet volgen. De rit werd verrassend gewonnen door de Noorse Sigrid Juterhaus Haugseth, die na een lange solo ook de leiding in het algemeen klassement overnam. Wiebes behoudt wel haar 2 etappezegens en blijft leider in het puntenklassement. De komende dagen liggen opnieuw kansen voor de sprinters. De Kerkraadse zangeres Emma Kok treedt vanavond op tijdens het Unity-concert op het Museumplein in Amsterdam. Het concert vormt de officiële opening van World Pride Amsterdam 2026. Emma Kok deelt het podium met internationale artiesten als Billy Porter, Joss Stone, Beth Ditto en Birgit Lewis. De organisatie verwacht ongeveer 25.000 bezoekers. World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en trekt de komende dagen bezoekers uit binnen- en buitenland. Dan nog het weer. Vandaag wordt het tropisch en benauwd warm in Parkstad. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het extra drukkend aan. Later vanmiddag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Met kans op hagel en flinke windstoten.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Messi was de allerlaatste in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Daarvoor zat Stereo Hearts van Gym Class Heroes en Adam Levine. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Hoorde je, oh, lekker dit. Hoorde je ook nog. Power of Love, Huey Lewis in the News. En Usher en Pitbull begonnen de hele sessie met DJ Goddess Falling in Love. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik laat je achter met Black Slade.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En Bob

0: airco-solarparkstad.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.
5: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor.
9: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
10: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
14: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
15: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malt.

0: Franse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijen.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Bij Taxi

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade heeft bij het Wereldmuziekconcours goud met onderscheiding behaald. De enige kerkraadse deelnemer eindigt met 92,14 punten als vierde van de 17 orkesten in de tweede divisie harmonie. Daarmee werd de hoge score van 95,33 punten uit 2017 niet geëvenaard. Maar volgens dirigent Guido Swelsen en voorzitter Cora Roekens overheerst de trots. Na maanden van intensieve voorbereiding en tientallen repetities wist het orkest met het programma Seeking opnieuw een plaats in de top van de divisie te veroveren. De vierde plaats geldt als een sterke prestatie op het internationale concours in eigen stad. Heerlen is volgens een landelijk onderzoek de minst duurzame gemeente van Nederland. Onderzoeksbureau Energievergelijk.nl baseert zich daarbij op energielabels, zonnepanelen en het aandeel elektrische auto's. Ook Simpelveld scoort laag en behoort tot de 5 gemeenten met de minst energiezuinige woningen. Volgens de onderzoekers spelen een oudere woningvoorraad en lagere inkomens daarbij een belangrijke rol. Juist in deze gemeenten is volgens TNO veel energiewinst te behalen door woningen beter te isoleren. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van de Klimaatmonitor en het CBS. Lorena Wiebers uit Simpelveld is de gele leiderstrui in de Tour de France Femmes kwijt. Na 2 sprintzegens op rij kon de renster van ST Works ProTime gisteren in de eerste zware etappe het tempo bergop niet volgen. De rit werd verrassend gewonnen door de Noorse Secret Juterhaus Haugset, die na een lange solo ook de leiding in het algemeen klassement overnam. Wiebers behoudt wel haar 2 etappezegens en blijft leider in het puntenklassement. De komende dagen liggen opnieuw kansen voor de sprinters. De Kerkraadse zangeres Emma Kok treedt vanavond op tijdens het Unity-concert op het Museumplein in Amsterdam. Het concert vormt de officiële opening van World Pride Amsterdam 2026. Emma Kok deelt het podium met internationale artiesten als Billy Porter, Joss Stone, Beth Ditto en Birgit Lewis. De organisatie verwacht ongeveer 25.000 bezoekers. World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en trekt de komende dagen bezoekers uit binnen- en buitenland. Dan nog het weer. Vandaag wordt het tropisch en benauwd warm in Parkstad. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het extra drukkend aan. Later vanmiddag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Met kans op hagel en flinke windstoten.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: De spanning, de ontlading,
4: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur.

0: kerkraden geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkraden, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen zijn vanwege de rook ontruimd, maar konden tot nu toe door de brandweer worden beschermd. Honderden brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur met ondersteuning van blushelikopters. Hij roept mensen op uit het gebied weg te blijven. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De doden vielen in Tsjechov, ten zuiden van Moskou, waar een magazijn en andere gebouwen werden getroffen. Ook bij Sint-Petersburg brak brand uit in een distributiecentrum van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht. Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.
4: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
11: Dit is het begin van een nieuw uur.
12: Met Arno Krijn.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Market. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade heeft bij het Wereldmuziekconcours goud met onderscheiding behaald. De enige Kerkraadse deelnemer eindigt met 92,14 punten als vierde van de 17 orkesten in de tweede divisie harmonie. Daarmee werd de hoge score van 95,33 punten uit 2017 niet geëvenaard. Maar volgens dirigent Guido Swelsen en voorzitter Cora Roekens overheerst de trots. Na maanden van intensieve voorbereiding en tientallen repetities wist het orkest met het programma Seeking opnieuw een plaats in de top van de divisie te veroveren. De vierde plaats geldt als een sterke prestatie op het internationale concours in eigen stad. Heerlen is volgens een landelijk onderzoek de minst duurzame gemeente van Nederland. Onderzoeksbureau Energievergelijk.nl baseert zich daarbij op energielabels, zonnepanelen en het aandeel elektrische auto's. Ook Simpelveld scoort laag en behoort tot de 5 gemeenten met de minst energiezuinige woningen. Volgens de onderzoekers spelen een oudere woningvoorraad en lagere inkomens daarbij een belangrijke rol. Juist in deze gemeenten is volgens TNO veel energiewinst te behalen door woningen beter te isoleren. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van de Klimaatmonitor en het CBS. Lorena Wiebes uit Simpelveld is de gele leiderstrui in de Tour de France Femmes kwijt. Na 2 sprintzegens op rij kon de renster van ST Works ProTime gisteren in de eerste zware etappe het tempo bergop niet volgen. De rit werd verrassend gewonnen door de Noorse Sigrid Jutterhaus Haugset, die na een lange solo ook de leiding in het algemeen klassement overnam. Wiebes behoudt wel haar 2 etappenzegens en blijft leider in het puntenklassement. De komende dagen liggen opnieuw kansen voor de sprinters. De Kerkraadse zangeres Emma Kok treedt vanavond op tijdens het Unity-concert op het Museumplein in Amsterdam. Het concert vormt de officiële opening van World Pride Amsterdam 2026. Emma Kok deelt het podium met internationale artiesten als Billy Porter, Joss Stone, Bette Ditto en Birgit Lewis. De organisatie verwacht ongeveer 25.000 bezoekers. World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en trekt de komende dagen bezoekers uit binnen- en buitenland. Dan nog het weer. Vandaag wordt het tropisch en benauwd warm in Parkstad. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het extra drukkend aan. Later vanmiddag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Met kans op hagel en flinke windstoten.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
5: Yeah.

0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt de natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Fresh fruit, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
7: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: niks zal meer hetzelfde zijn.
1: Never be the same again. Mel C, Lisa Left Eye Lopez van TLC. Hè? Helaas niet meer onder ons. Al heel wat jaren, volgens mij. Was dit niet toen net gemaakt toen dit gebeurde, volgens mij, bedenk ik me net. Ja, van de valreep van de Zero's dat zij helaas overleed. Never be the same again, inderdaad. Clean Bandits en Anne-Marie en Crybaby daarvoor. 12:15, zo goed als dinsdag. Het is 4 augustus 2026. We hebben een geluk. Ja, het was gisteren echt dus bloedheet. Of vandaag gelukkig iets koeler. Dat scheelt nog maar 32 graden, mensen. Maar op je raad, heerlijk geworden, ja.

0: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De politie doet onderzoek naar een verdachte situatie met mogelijk een explosief in de buurt van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. De politie bevestigt aan RTV Parkstad dat er om 9:55 bij de meldkamer melding is gedaan van zo'n verdachte situatie. Een team met explosieve verkenners van de politie is ter plaatse voor onderzoek. Het gaat om een object op straat aan de Rimburgerweg, vlakbij het NAVO-complex. Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek van de politie in beslag gaat nemen. De Kerkraadse zangeres Emma Kok treedt vanavond op tijdens het Unity-concert op het Museumplein in Amsterdam. Het concert vormt de officiële opening van World Pride Amsterdam 2026. Emma Kok deelt het podium met internationale artiesten als Billy Porter, Joss Stone, Beth Ditto en Birgit Lewis. De organisatie verwacht ongeveer 25.000 bezoekers. World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en trekt de komende dagen bezoekers uit binnen- en buitenland. Uitgaanspubliek in Heerlen kan vanaf donderdagavond gebruik maken van een nieuwe taxistandplaats. De gemeente verplaatst de opstapplaats van de Bongert naar de Geleenstraat voor het raadhuis en het stadskantoor. De taxistandplaats is op donderdag, vrijdag en zaterdag beschikbaar tussen 22:00 en 04:00. Volgens de gemeente zorgde de oude locatie regelmatig voor onduidelijkheid en was die tijdens evenementen soms niet beschikbaar. Met de nieuwe standplaats moeten bezoekers en taxichauffeurs elkaar eenvoudiger kunnen vinden. De aanhoudende droogte in Limburg zorgt voor een groter risico op natuurbranden. Ook kunnen waterstanden in beken en plassen dalen en kan de waterkwaliteit verslechteren. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, WML en de hulpdiensten volgen de situatie gezamenlijk. Voor de beschikbaarheid van drinkwater zijn volgens de organisaties geen problemen. Er is voldoende. Inwoners van Parkstad wordt gevraagd voorzichtig te zijn in natuurgebieden en geen water uit beken of grondwaterputten te gebruiken om de tuin te sproeien. Dan nog het weer in Parkstad. Later in de middag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en flinke windstoten. Ook morgen wordt het nog zo'n 30 graden, al neemt de luchtvochtigheid later op de dag af. Vanaf donderdag wordt het aangenamer zomerweer met veel zon en temperaturen rond 5 à 26 graden. In het weekend loopt het kwik opnieuw op tot ruim boven de 30 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Als je nog iets leuks wil horen, geef het even door. Hè. Kun je altijd doen via een berichtje via de Parkstad. Laat mij even weten. 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Een nieuwe ronde, die hebben we strakjes rond 1:30. Ik ga nu alvast wat plaatjes collecten. Gaan we ze collecteren, dus geef ze maar even door. Dan ga ik ze straks voor je draaien. Als je nog iets leuks wil horen, is dat allemaal welkom. Ah, jongens, hé, heerlijk. Soms zijn er van die klassiekers, van die platen, dat je denkt van, hè? Oh ja, ik hoor hem bijna niet meer. Nou, dat kan kloppen. De radiostations draaien het niet meer, maar hier zit je goed. Hier ben je altijd goed op de 1057 en de 89.2. Met name die 89.2. Of via het World Wide Web, echtdvparkstad.nl. Kijk de clipjes live mee. En dat kan ook als je nou nieuwsgierig bent. Hoe zag het er ook alweer uit? Echtdvparkstad.nl, kijk live. En dan hoor en zie je Bruce Hornsby in the Range nu.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: These Days.
1: These Days, lekker deze. Rudy Mantle en Jazz Glynn. Macklemore mocht ook nog even mee snoepen aan het nummer. En These Days, Blue Boy daarvoor. Remember Me en Nona en Ems. Waka op RTV Park staat 1:15. Deel 2 van de lunchshow. Dit is Broodje Mouw voor dinsdag 4 augustus alweer. Supertramp, it's raining again. And

Love to go op de radio. Het is Lost Frequencies en Zonderling. Ja, wat had hij toen ook alweer voor een nummer gemaakt? Even kijken hoor. Zonderling, die heeft volgens mij ook een keer een... Hebben wij dat niet? Nee, dat hebben wij niet. Nee, dat maakt ook allemaal niet uit. Dat is niet erg als we het een keer niet hebben. Dat is dan waarschijnlijk dat het ook niet de moeite was. Laat het daarvan houden. En de 20 minuten hits op rij. Laat weten wat je wil horen. Ga ik het zo.

0: krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De politie doet onderzoek naar een verdachte situatie met mogelijk een explosief in de buurt van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. De politie bevestigt aan RTV Parkstad dat er om 9:55 bij de meldkamer melding is gedaan van zo'n verdachte situatie. Een team met explosieve verkenners van de politie is ter plaatse voor onderzoek. Het gaat om een object op straat aan de Rimburgerweg, vlakbij het NAVO-complex. Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek van de politie in beslag gaat nemen. De Kerkraadse zangeres Emma Kok treedt vanavond op tijdens het Unity-concert op het Museumplein in Amsterdam. Het concert vormt de officiële opening van World Pride Amsterdam 2026. Emma Kok deelt het podium met internationale artiesten als Billy Porter, Joss Stone, Bette Ditto en Birgit Lewis. De organisatie verwacht ongeveer 25.000 bezoekers. World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en trekt de komende dagen bezoekers uit binnen- en buitenland. Uitgaanspubliek in Heerlen kan vanaf donderdagavond gebruik maken van een nieuwe taxistandplaats. De gemeente verplaatst de opstapplaats van de Bongert naar de Geleenstraat voor het raadhuis en het stadskantoor. De taxistandplaats is op donderdag, vrijdag en zaterdag beschikbaar tussen 10:00 s'avonds en 4:00 s'nachts. Volgens de gemeente zorgde de oude locatie regelmatig voor onduidelijkheid en was die tijdens evenementen soms niet beschikbaar. Met de nieuwe standplaats moeten bezoekers en taxichauffeurs elkaar eenvoudiger kunnen vinden. De aanhoudende droogte in Limburg zorgt voor een groter risico op natuurbranden. Ook kunnen waterstanden in beken en plassen dalen en kan de waterkwaliteit verslechteren. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, WML en de hulpdiensten volgen de situatie gezamenlijk. Voor de beschikbaarheid van drinkwater zijn volgens de organisaties geen problemen. Er is voldoende. Inwoners van Parkstad wordt gevraagd voorzichtig te zijn in natuurgebieden en geen water uit beken of grondwaterputten te gebruiken om de tuin te sproeien. Dan nog het weer in Parkstad. Later in de middag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en flinke windstoten. Ook morgen wordt het nog zo'n 30 graden, al neemt de luchtvochtigheid later op de dag af. Vanaf donderdag wordt het aangenamer zomerweer met veel zon en temperaturen rond 5 à 26 graden. In het weekend loopt het kwik opnieuw op tot ruim boven de 30 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV

Ja, ze stond... Zij was er toch met Madonna en de Canal Parade. Deze Kylie Minogue. Ben ik nog helemaal aan buis? Nee, ja, zij was het daar. Dus verrassingsact in... hoe heet het nou? In Amsterdam. Goed, I Believe in You. Charlie Puth daarvoor. Cameron Whitcomb heeft ook een nieuwe single. Lekker, Kingdom of Fear. Chris Isaak en J-Lo met Jenny from the Block. Bijna 2 uur. Erik helpt je de middag door. Hij sleept je er doorheen. Gaat helemaal goed komen met de beste muziek. Straks na 2 uur. Morgenmiddag om 12 uur een nieuwe lunchshow. En dit is Damiano David. Tot

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 2:00.
7: Dit is Ellie.

Beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n 350 miljoen euro waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: dat is een lekker tof begin op deze dinsdagmiddag. Het is net 2 uur geweest, je hoorde Black Box met de vocalen van Loretta Holloway. En Ride on Time, goedemiddag.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

Edge of Desire. Lekker, hè? Deze hits die klinken heerlijk zomers. Dat heb je nodig. Ja, zeker met de temperatuur op dit moment. Man, wat maken we een zomer mee, hè? Het is reden om in te lijsten. Op de radio, Usher, You Remind Me op RTV Parkstad.

Miles Smith, man die er ineens was. Dat vind ik dan wel weer mooi met sommige artiesten. Dan laat je je gewoon even verrassen. Dan denk je, die artiest, die hebben we eigenlijk nauwelijks zien aankomen. En in één keer, bam, dikke hit, alles prima, helemaal in orde. Precies zoals het hoort. Welkom bij de radio.

What is Love? Hathaway hoorde je hier op RTV Parkstad. Man die in Duitsland gelegerd was. En in heel Europa dik hit wist te scoren. Trouwens, op dit moment nog steeds aan het optreden is. Dat is wel leuk. Het is 4 augustus, officieel luipaardag. En de verjaardag van Meghan Markle. Ze wordt 45. Barack Obama viert vandaag zijn 65ste. Proficiat.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halalcentrum Maasmechelen.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De politie doet onderzoek naar een verdachte situatie met mogelijk een explosief in de buurt van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. De politie bevestigt aan RTV Parkstad dat er om 9:55 bij de meldkamer melding is gedaan van zo'n verdachte situatie. Een team met explosieve verkenners van de politie is ter plaatse voor onderzoek. Het gaat om een object op straat aan de Rimburgerweg, vlakbij het NAVO-complex. Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek van de politie in beslag gaat nemen. De Kerkraadse zangeres Emma Kok treedt vanavond op tijdens het Unity-concert op het Museumplein in Amsterdam. Het concert vormt de officiële opening van World Pride Amsterdam 2026. Emma Kok deelt het podium met internationale artiesten als Billy Porter, Joss Stone, Bette Ditto en Birgit Lewis. De organisatie verwacht ongeveer 25.000 bezoekers. World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en trekt de komende dagen bezoekers uit binnen- en buitenland. Uitgaanspubliek in Heerlen kan vanaf donderdagavond gebruik maken van een nieuwe taxistandplaats. De gemeente verplaatst de opstapplaats van de Bongert naar de Geleenstraat voor het raadhuis en het stadskantoor. De taxistandplaats is op donderdag, vrijdag en zaterdag beschikbaar tussen 10:00 s'avonds en 4:00 s'nachts. Volgens de gemeente zorgde de oude locatie regelmatig voor onduidelijkheid en was die tijdens evenementen soms niet beschikbaar. Met de nieuwe standplaats moeten bezoekers en taxichauffeurs elkaar eenvoudiger kunnen vinden. De aanhoudende droogte in Limburg zorgt voor een groter risico op natuurbranden. Ook kunnen waterstanden in beken en plassen dalen en kan de waterkwaliteit verslechteren. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, WML en de hulpdiensten volgen de situatie gezamenlijk. Voor de beschikbaarheid van drinkwater zijn volgens de organisaties geen problemen. Er is voldoende. Inwoners van Parkstad wordt gevraagd voorzichtig te zijn in natuurgebieden en geen water uit beken of grondwaterputten te gebruiken om de tuin te sproeien. Dan nog het weer in Parkstad. Later in de middag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en flinke windstoten. Ook morgen wordt het nog zo'n 30 graden, al neemt de luchtvochtigheid later op de dag af. Vanaf donderdag wordt het aangenamer zomerweer met veel zon en temperaturen rond 5 à 26 graden. In het weekend loopt het kwik opnieuw op tot ruim boven de 30 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Alcazar, Crying at the Discotheque. Hier op RTV Park zat in 20 minuten non-stop in Breusel vrij, waar de hits eigenlijk de hele tijd wel voor blij blijven denderen. Dat houden we vol, hoor. Ik neem je mee nog tot een uur of 4 vanmiddag. De 4e van augustus, luipaardag. En misschien maak jij er al gewoon lekker lazy Tuesday van. Pas deze muziek daar prima bij. Lola Young en Messi.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klaar met werken?
5: Autofies.
4: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerde er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8:00 is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gebracht.

0: Kerkhoff.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Krammeltje, zet je de wekker.
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

Your Love. Heerlijke single die we oorspronkelijk kenden van Barry White. En daarvoor Douwe, Bob en Mo. Dat liedje dat vraagt toch om meer samenwerking. Zo mooi. Je hoorde ze met Nog Even Blijven. Ik wens je een hele mooie middag. Het is 9:15.

is hele typische muziek. En de een vindt het hartstikke mooi, de ander is er wat minder van gecharmeerd. Ik hoor bij de eerste groep. Dat mag gerust gezegd worden. I'll be waiting op RTV Parkstad. Zometeen 20 minuten non-stop een Brusselvrij. Ik heb eerst nog een duet. Ja, dat was in die tijd nog wat. Hè. Als grote sterren samenwerkten, dan vonden we dat bijzonder. Werd dat eigenlijk altijd meteen een hit. I Knew You Were Waiting For Me van Aretha Franklin en George Michael. Dus zometeen op de radio.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De politie doet onderzoek naar een verdachte situatie met mogelijk een explosief in de buurt van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. De politie bevestigt aan RTV Parkstad dat er om 9:55 bij de meldkamer melding is gedaan van zo'n verdachte situatie. Een team met explosieve verkenners van de politie is ter plaatse voor onderzoek. Het gaat om een object op straat aan de Rimburgerweg, vlakbij het NAVO-complex. Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek van de politie in beslag gaat nemen. De Kerkraadse zangeres Emma Kok treedt vanavond op tijdens het Unity-concert op het Museumplein in Amsterdam. Het concert vormt de officiële opening van World Pride Amsterdam 2026. Emma Kok deelt het podium met internationale artiesten als Billy Porter, Joss Stone, Bette Ditto en Birgit Lewis. De organisatie verwacht ongeveer 25.000 bezoekers. World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en trekt de komende dagen bezoekers uit binnen- en buitenland. Uitgaanspubliek in Heerlen kan vanaf donderdagavond gebruik maken van een nieuwe taxistandplaats. De gemeente verplaatst de opstapplaats van de Bongert naar de Geleenstraat voor het raadhuis en het stadskantoor. De taxistandplaats is op donderdag, vrijdag en zaterdag beschikbaar tussen 10:00 PM en 4:00 PM. Volgens de gemeente zorgde de oude locatie regelmatig voor onduidelijkheid en was die tijdens evenementen soms niet beschikbaar. Met de nieuwe standplaats moeten bezoekers en taxichauffeurs elkaar eenvoudiger kunnen vinden. De aanhoudende droogte in Limburg zorgt voor een groter risico op natuurbranden. Ook kunnen waterstanden in beken en plassen dalen en kan de waterkwaliteit verslechteren. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, WML en de hulpdiensten volgen de situatie gezamenlijk. Voor de beschikbaarheid van drinkwater zijn volgens de organisaties geen problemen. Er is voldoende. Inwoners van Parkstad wordt gevraagd voorzichtig te zijn in natuurgebieden en geen water uit beken of grondwaterputten te gebruiken om de tuin te sproeien. Dan nog het weer in Parkstad. Later in de middag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en flinke windstoten. Ook morgen wordt het nog zo'n 30 graden, al neemt de luchtvochtigheid later op de dag af. Vanaf donderdag wordt het aangenamer zomerweer met veel zon en temperaturen rond 5 à 26 graden. In het weekend loopt het kwik opnieuw op tot ruim boven de 30 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Lekker, hè? In 20 minuten non-stop in Brusselvrij. We hadden Christina Aguilera, we hadden Faith en Harry Styles. Allemaal grote sterren die dinsdagmiddag toch een beetje leuk inkleuren. Dit is RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. Ik wens je nog een mooie middag. En ik ben er morgen weer vanaf een uur of twee.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: stad. Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De drie anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrij.

0: en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limcaf voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
9: Met Richard.

In de tijd dat Fluitma en Van Dijn hiermee een hele grote hit hadden. 15 miljoen mensen waren we inderdaad met 15 miljoen mensen. Maar ja, dit is iets gegroeid. We zijn dan met veel en veel meer. Daarvoor trouwens Bebe Rexha, samen met Fateless en New Religion. En daarmee begonnen we dus de middagshow. Goedemiddag.

Justin Timberlake. And what goes around, comes around. Zometeen, vrienden, komt het tegeltje van de muur. En het gaat over een goede werkethiek. Heb jij dat ook? Of heb je het juist niet? Nou, het tegeltje heeft er zometeen over. Maar eerst even Roxy Dekker met...

0: Roxy Dekker. De hit na de andere hit. Scoort ze maar. En het gaat wel goed met haar. Ga dan, hoor je hier bij Barkstad. Waar we natuurlijk een splinternieuwe spreuk hebben. Het gaat over een goede werkethiek. Nou, daar komt ie. Ik heb een goede werkethiek. Maar die ligt nog in de kast.
1: RTP Barkstad. Jouw hit. Jouw

0: Jackson 5 had het over She Moves Like Mick Jagger. Nou ja, Like Jagger, maar volgens mij is het wel Mick Jagger. Maar ik moet wel zeggen, probeer maar eens te dansen als Mick Jagger. En vooral als je zo oud bent als Mick Jagger. Nou, probeer het maar. Zometeen Jos met de nieuws en het weer. En natuurlijk ook de 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. De Shapedrifters, Robert van Hemert en Donny. Moet dat nou? Plop, komt eraan. Maar ook Alaris Morissette. Zometeen.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kink.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De politie doet onderzoek naar een verdachte situatie met mogelijk een explosief in de buurt van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. De politie bevestigt aan RTV Parkstad dat er om 9:55 bij de meldkamer melding is gedaan van zo'n verdachte situatie. Een team met explosieve verkenners van de politie is ter plaatse voor onderzoek. Het gaat om een object op straat aan de Rimburgerweg, vlakbij het NAVO-complex. Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek van de politie in beslag gaat nemen. De Kerkraadse zangeres Emma Kok treedt vanavond op tijdens het Unity-concert op het Museumplein in Amsterdam. Het concert vormt de officiële opening van World Pride Amsterdam 2026. Emma Kok deelt het podium met internationale artiesten als Billy Porter, Joss Stone, Beth Ditto en Birgit Lewis. De organisatie verwacht ongeveer 25.000 bezoekers. World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en trekt de komende dagen bezoekers uit binnen- en buitenland. Uitgaanspubliek in Heerlen kan vanaf donderdagavond gebruik maken van een nieuwe taxistandplaats. De gemeente verplaatst de opstapplaats van de Bongert naar de Geleenstraat voor het raadhuis en het stadskantoor. De taxistandplaats is op donderdag, vrijdag en zaterdag beschikbaar tussen 22:00 en 4:00 PM. Volgens de gemeente zorgde de oude locatie regelmatig voor onduidelijkheid en was die tijdens evenementen soms niet beschikbaar. Met de nieuwe standplaats moeten bezoekers en taxichauffeurs elkaar eenvoudiger kunnen vinden. De aanhoudende droogte in Limburg zorgt voor een groter risico op natuurbranden. Ook kunnen waterstanden in beken en plassen dalen en kan de waterkwaliteit verslechteren. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, WML en de hulpdiensten volgen de situatie gezamenlijk. Voor de beschikbaarheid van drinkwater zijn volgens de organisaties geen problemen. Er is voldoende. Inwoners van Parkstad wordt gevraagd voorzichtig te zijn in natuurgebieden en geen water uit beken of grondwaterputten te gebruiken om de tuin te sproeien. Dan nog het weer in Parkstad. Later in de middag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en flinke windstoten. Ook morgen wordt het nog zo'n 30 graden, al neemt de luchtvochtigheid later op de dag af. Vanaf donderdag wordt het aangenamer zomerweer met veel zon en temperaturen rond 5 à 26 graden. In het weekend loopt het kwik opnieuw op tot ruim boven de 30 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: De Shape Drifters. Op het einde van de 20 minuten hit non-stop in Breuzeltje Vrij. Met Incredible. Daarvoor Robert van Hemert en Alaïs Morissette. Oftewel, dat waren iets in de 20 minuten hit non-stop in Breuzeltje Vrij. Even kijken wat ze in Landgraaf deden op de dag van vandaag, maar dan het jaar 2023.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 4 augustus in het jaar 2023. In Landgraaf werd vooruitgeblikt op zomerevenementen en activiteiten rondom recreatiegebieden. De gemeente werkte samen met organisatoren om bezoekersstromen in goede banen te leiden, mede vanwege de eerdere drukte bij grote evenementenlocaties.

Florida deed de zang met Sia. En Sia is natuurlijk weer de favoriete zangeres van David Guetta. Vrienden, zometeen deel 2 van natuurlijk de middagshow. Samen met lover Sarah Lawson en Teddy Swims. Die komen er zometeen aan. Maar eerst hebben we nog een classic voor je. Ulta Fox met Vienna. Tot zometeen.

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
1: Bij Taxi Centrale

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er

rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
1: De spanning, de ontlading,
2: het samen juichen.
3: Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Richard Reggers.

Ja, Sarah Lanson had natuurlijk een hele tijd geleden daar in het jaar 2015 een hele grote hit mee. Maar ook dit jaar nog. En dat had te maken met dat TikTok-filmpje. In Amsterdam kwam een vrouw op de bühne en die deed hetzelfde dansje wat Sarah Lanson ook altijd doet. Ja, op TikTok gezet, 100.000 mensen bekeken en jawel hoor, een nieuwe hit. Ja, oude, nieuwe hit.

gaat lekker. Heeft ook weer een nieuwe plaat uit, Sambre. En die hoor je ook hier bij RTW Party. Wat af en toe is even lekker voorbij komen. Heb jij een goede werkethiek? Of heb je geen goede werkethiek? Nou, daar gaat zometeen de spreuk van vandaag over. Hij komt eraan hoor. Now Rob Stewart, Crazy About Her.

uit de roemruchte jaren 80. Rob Stewart en Crazy About Her. We gaan het hebben over werkethiek. Of tenminste, de spreuk van de dag heeft het erover. Ik heb een goede werkethiek, maar die ligt nog in de kast. Ja.

0: Maria.
1: Ricky Maté zorgt op tot de zomer door de speaker heen komt met Maria Maria. Zometeen Jos, die komt er ook door de speaker heen. Met de nieuws uit Parkstad, maar ook het weer. En de 20 minuten hits komen eraan hoor. Mojo, Just Stay, maar ook Tata McRae. Zometeen.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Ook in Parkstad worden steeds vaker Aziatische hoornaars gesignaleerd. Eerder werden waarnemingen gemeld in onder meer Brunsum en in Heerlen zijn de afgelopen periode nesten verwijderd. Volgens de provincie Limburg is de invasieve exoot inmiddels in de hele provincie gevestigd. Door het warme weer zijn de hoornaars momenteel extra actief. De soort vormt vooral een bedreiging voor honingbijen en andere bestuivende insecten. Wie een Aziatische hoornaar of een nest ziet, krijgt het advies afstand te houden, een foto te maken en de waarneming te melden via waarneming.nl of de gemeente. Zelf een nest verwijderen wordt afgeraden. Koeriers en transportbedrijven in Parkstad die internationaal rijden hebben te maken met strengere Europese regels. Bestelwagens tussen de 2,5 en 3,5 ton vallen sinds juli onder vrijwel dezelfde regels als vrachtwagens. Chauffeurs moeten zich houden aan vaste rij- en rusttijden en het voertuig moet zijn uitgerust met een slimme digitale tachograaf die rij-, pauze- en rusttijden registreert. De wijzigingen zijn vooral merkbaar voor bedrijven die vanuit Parkstad regelmatig goederen vervoeren naar België en Duitsland. Met de nieuwe regels wil de Europese Unie de verkeersveiligheid verbeteren, vermoeidheid bij chauffeurs tegengaan en oneerlijke concurrentie tussen vervoerders voorkomen. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kijkt terug op een succesvolle jubileumeditie. Volgens de organisatie trok de 20e editie bijna 50.000 betalende bezoekers. Daar kwamen nog honderdduizenden bezoekers bij voor de gratis concerten en activiteiten op de markt en in het stadspark. WMC-directeur Bart van der Roost spreekt van een unieke sfeer en is tevreden over het hoge muzikale niveau, de publieke belangstelling en de inzet van honderden vrijwilligers. Of het concours ook financieel gezond is, moet nog blijken. De organisatie maakt de definitieve financiële balans en evaluatie later dit najaar bekend. Dan nog het weer. Vanavond kunnen enkele stevige onweersbuien ontstaan, met kans op windstoten.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: van de 20 minuten hit Non-stop en Buizeltje Vrij. My Lady, Hear My Voice. Daarvoor Just Stay, maar ook Data McGray. Oftewel, dat waar is in de 20 minuten hit Non-stop en Buizeltje Vrij. We gaan even naar Heerlen kijken, want wat gebeurde daar op deze 4 augustus in het jaar 2022?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 4 augustus in het jaar 2022. In Heerlen kwam de politie in actie naar meldingen van geluidoverlast in woonwijken tijdens deze warme zomeravonden. Het ging onder meer om geluidsoverlast en kleine verstoringen en van de openbare orde. Maar de politie voerde wel extra controles uit en toen werd alles

Skunks, Never Coming Home. Nou, als je op je werk zit, nou, dan heb je toch zoiets van hoogste tijd van huis gaan. Hè? Kan zomaar zijn. Hey, het einde van de middagshow is nabij. Morgen is er weer een nieuwe middagshow. Eerst het woensdag. Ben ik bij je terug tussen 4 en 5.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje, Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk, in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Gia.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Joey Snegers traint opnieuw mee met Roda JC. De 32-jarige aanvaller en middenvelder krijgt daarmee mogelijk alsnog een contact bij de Kerkraadse club. Trainer Rob Penders ziet de ervaren speler graag aan zijn selectie toevoegen. Voor Joshua Swirten en testspeler Francesco Bueno komt er geen vervolg. Beide wisten de technische staf niet voldoende te overtuigen. Roda JC begint vrijdag aan het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. De oudere partij Heerlen wil dat de gemeente harder optreedt tegen illegaal gedumpt afval. Volgens de grootste fractie in de gemeenteraad wordt afval nu soms al door RD4 opgeruimd voordat handhavers kunnen onderzoeken van wie het afkomstig is. Daardoor zouden overtreders buiten beeld blijven. De partij pleit voor een betere afstemming tussen RD4 en de handhaving en vraagt het college ook te kijken naar speciaal opgeleide handhavers voor afvaldumpingen. Burgemeester en wethouders hebben 30 dagen om de schriftelijke vragen te beantwoorden. Een verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum bleek bloos alarm. De politie schakelde de explosieve opruimingsdienst in nadat in een geparkeerde bestelbus dozen waren aangetroffen waarvan de inhoud niet direct kon worden vastgesteld. Uit voorzorg werd de Rimburgerweg enige tijd afgesloten. Na onderzoek bleek dat geen sprake was van explosief materiaal. De bestuurder van de bestelbus kon zijn reis daarna vervolgen en de weg is weer vrijgegeven. Het nieuwe Lifestyle Park in Brunsum is al open, hoewel de werkzaamheden nog niet helemaal zijn afgerond. De gemeente heeft de hekken bewust verwijderd, zodat inwoners tijdens de zomervakantie al gebruik kunnen maken van de sport- en speelvoorzieningen. De officiële opening volgt later deze maand. Volgens de gemeente moet het Lifestyle Park uitgroeien tot meer dan een sportlocatie. Samen met scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties wil Brunsum er een ontmoetingsplek van maken waar sport, gezondheid en sociale verbinding centraal staan. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en flinke windstoten. Ook morgen wordt het nog zo'n 30 graden, al neemt de luchtvochtigheid later op de dag af. Vanaf donderdag wordt het aangenamer zomerweer met veel zon en temperaturen rond 5 à 26 graden. In het weekend loopt het kwik opnieuw op tot ruim boven de 30 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
11: De spanning, de ontlading.
12: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
13: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
14: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
15: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks 2 keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze 1 koopzegel per €2 aan boodschappen. Nu is dat nog per €1. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio-nieuws op RTV Parkstad.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
2: 360808. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat?
0: Audiofrenzy.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Joey Snegers traint opnieuw mee met Roda JC. De 32-jarige aanvaller en middenvelder krijgt daarmee mogelijk alsnog een contact bij de Kerkraadse club. Trainer Rob Penders ziet de ervaren speler graag aan zijn selectie toevoegen. Voor Joshua Swirten en testspeler Francesco Bueno komt er geen vervolg. Beide wisten de technische staf niet voldoende te overtuigen. Roda JC begint vrijdag aan het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. De oudere partij Heerlen wil dat de gemeente harder optreedt tegen illegaal gedumpt afval. Volgens de grootste fractie in de gemeenteraad wordt afval nu soms al door RD4 opgeruimd voordat handhavers kunnen onderzoeken van wie het afkomstig is. Daardoor zouden overtreders buiten beeld blijven. De partij pleit voor een betere afstemming tussen RD4 en de handhaving. En vraagt het college ook te kijken naar speciaal opgeleide handhavers voor afvaldumpingen. Burgemeester en wethouders hebben 30 dagen om de schriftelijke vragen te beantwoorden. Een verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum bleek loos alarm. De politie schakelde de explosieve opruimingsdienst in nadat in een geparkeerde bestelbus dozen waren aangetroffen waarvan de inhoud niet direct kon worden vastgesteld. Uit voorzorg werd de Rimburgerweg enige tijd afgesloten. Na onderzoek bleek dat geen sprake was van explosief materiaal. De bestuurder van de bestelbus kon zijn reis daarna vervolgen en de weg is weer vrijgegeven. Het nieuwe lifestylepark in Brunsum is al open, hoewel de werkzaamheden nog niet helemaal zijn afgerond. De gemeente heeft de hekken bewust verwijderd, zodat inwoners tijdens de zomervakantie al gebruik kunnen maken van de sport- en speelvoorzieningen. De officiële opening volgt later deze maand. Volgens de gemeente moet het lifestylepark uitgroeien tot meer dan een sportlocatie. Samen met scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties wil Brunsum er een ontmoetingsplek van maken waar sport, gezondheid en sociale verbinding centraal staan. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en flinke windstoten. Ook morgen wordt het nog zo'n 30 graden, al neemt de luchtvochtigheid later op de dag af. Vanaf donderdag wordt het aangenamer zomerweer met veel zon en temperaturen rond 5 à 26 graden. In het weekend loopt het kwik opnieuw op tot ruim boven de 30 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks 2 keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze 1 koopzegel per €2 aan boodschappen. Nu is dat nog per €1. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baarden.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. RTV Parkstad.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: brakken, zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: is Rock on Your Radio.
1: You're listening to Rock on Your Radio with Teal, so crank it up.
2: Crank it up. Helemaal een knopje tot 11, zo Ad van den Berg zeggen. Dinsdagavond, de 4 augustus, de eerste show van de maand augustus. En na 2 weken eventjes wat non-stop, kan je niet zeggen. In ieder geval qua playlist het allemaal in het midden te hebben gehouden, is weer tijd voor een frisse playlist. Trapte af met een nieuwe van Nickelback. Ja, Nickelback. Rattle the Cage. Ze zijn terug. Nieuw album komt er ook aan. En daar komt ook een nieuw album van Chakra aan. En dit is hun nieuwste single, The Wastelands Warriors.

0: Dit is RTV Parkstad.
1: Parkstad.
2: Ja, je hoort het net goed. Het was Tony Iommi die een te gekke jingle had gemaakt. Naar aanleiding van een nieuwe single die net uit is. World Alone met Jorn Lande op vocals. Album gaat trouwens heten From the Dark. Hoe kan het ook anders van de riffmaster hemzelf? Had je gezegd hoe het album ging heten? Ja, From the Dark. Ik zei net. Schrijf het even op. Nu. Tijd voor de rocklijstdrijf van de week. Hysteria viert jubileum. Vierde jubileum. Volgens mij toch wel dik 38 jaar of zoiets in die richting. Dit is Pour Some Sugar on Me van dat album. Def Leppard.
0: De rocklijstdrijf van de

0: naar RTV Parkstad.
1: Dit is Parkstad.
2: Ja, er komt ook een nieuw album aan van Kicking Valentina. Titel Anthems from the Underground op Mighty Music. Release datum. Weet ik eventjes niet. Gaan we opzoeken. Komt van de week weer voorbij. Maar jullie horen ook wel net. Silver Moon. Bijna 9:30. Eerste half uurtje zit erop. We gaan eventjes aan de rem trekken met deze mooie versie van Still in

Ja, Rabbi Dabbi van de Week. Deze keer Testament met Rise Up. Rise Up. En dat kwam van het album Dark Roots of Earth. Nou, zijn we weer helemaal bij Vicious Rumors. Down to the Temple.

0: Classic.
1: Nou, dat was net niet de Rock Classic, maar die komt toch zo aan. In ieder geval weer een nieuwe single van Camelot. Het album gaat ons heten Dark Are Silent. Komt volgens mij in september uit. Als ze ook het Camelot Fest, Camelot. Zoiets in de richting gaan doen in de 013 in Tilburg. 2 dagen met elke dag een verschillend, een meerdere verschillende sports acts. Wat gaan we nog draaien? Oh ja, die classic, Ozzy.

Ja, hoe leg je in een goede 3 minuten uit hoe je band ontstaan is en zich verder ontwikkeld heeft? Nou, dat heet Winger met Deal with the Devil. Ik heb er nog een en dat is nog een rockclassic, meer rockclassic straks in het 3e uur. En dadelijk in het 2e uur het interview met Tante Modder, al aangekondigd via de socials. En ook vanaf dadelijk te vinden op www.therockline.nl. Helemaal uitgeschreven, dus wil je nog eens een keer nalezen. Ja, eerst even die classic. You're a

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukt de eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. 2 dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af, het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: erg weer dat je het vorige maand ook hebt gedaan. Maar je krijgt dat zo'n beetje in de zomerperiode. Album van de maand. Niet echt veel uit. Alles gefocust op de maanden september en oktober. Om dingetjes te gaan releasen. En ja, dan grijp ik toch even terug naar het album van Thunder Mother Live in the Life. Wat op in ieder geval CD en vinyl uitkwam in juli. En trouwens al eerder, volgens mij in april, compleet digitaal te krijgen was. Live in the Life, you know, dan Dog from Hell. Nu nog een live track van Sabotage of Rage and War draai ik. En daarna is de tijd voor de Regio Rocket Guide. En gaan we langzaam richting dat interview met Thunder Mother.
1: And we'd like to do a few songs off that album for you, starting with Of Rage and War.

0: Rio Rocky Kite van dinsdagavond 4 augustus 2026. Je hoorde net het Savatage. Die staan aanstaande vrijdag op het Alcatraz Festival. Maar ook volgende week donderdag de 13e augustus. Donderdag? Woensdag is dat toch? Nee, donderdag. Met special guest Nevermore de Koensrazen in Bonn. De 15e, dat is zaterdag augustus. Palooza All-In Festival. Met de bands Marigold, Cole Earlings, Roses in Ruin, Relight, Murphy's Law en 61 Bars in het Flexiforum buitenterrein. Dat is als je voor het Flexiforum staat aan de rechterkant, het grasveld. Volgens mij zat daar vroeger een baseballclub. En daar is Palooza ook al een paar nachten. Jaren. 26 september, de 11e Metal Nacht in Buchten met onder andere de Covenant, Melhaven, Berserker, Amon Amar Tribute, Speed, Queen en The Loza. Op het Anker in Buchten, BHBC in de tent. Ankersweg 52 in Buchten. 4 oktober, King King en Support Act, Poppenjunior in Heerlen. 9 oktober, Axel Rodipel en Support Act, Nightlaser, Poppenjunior in Heerlen. En 16 oktober, Marillion, PNT, Theater in Heerlen. 7 november, Five Finger Skullcrushers, The Five Finger Dead Punch Tribute, Rockfabriek Uwe Palenberg. En 21 november, Personal War, 30 jaar Personal War, Cubana Life Loop in Siegburg. 9 januari, dan hebben we het over volgend jaar vast, Rockfabriek Uwe Palenberg, Living Theory. En dan pik ik ook nog mee voor volgend jaar, de 3 maart, Metallica, A Tribute to Metallica, Rockfabriek Uwe Palenberg. Laten we ook niet eventjes de shows vergeten in het Flexi Forum. Flexiforum en Kerkrade, wat ook onlangs de agenda bekend heeft gemaakt. Daar hebben we op 5 september op ieder geval een showcase van Skull Suit. Flexi Rock, dat is op 19 september. Coal Mine Country staan daar op 26 september. En deze wil ik even als laatste vermelden. An Evening with the King. Welke King? Paul Quinn, featuring Harrison Young. Paul Quinn, ja, die hier is van Saxon. En Harrison Young, ja, waar heeft hij niet in gezeten? Nou, check eventjes www.flexiforum.live en dan heb je alle updates. Wij gaan even verder met Eagle vs. Shark. Eagle vs. Shark, ja, dat was de verrassende support act bij Thunder Mother. En daarna is het tijd voor het interview met Thunder Mother.
1: De Regio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Uwag-Palenberg.

0: is Parkstad.
1: Ja, dat waren de dames van Thundermodel, Linnea en Philippa, de zangeres. En natuurlijk mevrouw Thundermodel zelf, de gitariste. Ja, ze zijn vanavond volgens mij op tour. Ze staan in, volgens mij in Barcelona met Zach Wild. En daar verheugden ze zich ook heel erg op. Muziek, ja, ik heb nog 3 tracks. En dan maak ik ons op voor het laatste uurtje. Puur en alleen rock classics. Wat dachten jullie van Taketo en deze van Ghost?

0: RTV Parkstad.
1: Zo, nog eentje en dan zit dit uur er ook op. Ja, dan mag ik ons op voor laatste uur om deze dinsdagavond af te ronden. En richting de woensdag te gaan. Trouwens, woensdag staan Crimson Glory en Wings of Steel in de Turok en Essen. Dus heb je morgenavond niks te doen, misschien treffen we elkaar daar. Denke Jones stond op Wacken en die stond nog op een paar leuke locaties. En kreeg een leuk filmpje doorgestuurd van Denke. En ik dacht, nou, doen we die eventjes deze uit de oude doos. First date.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

Ja, even in de omgedraaide volgorde, wat jullie laatst hebben gehoord. Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Daarvoor Fleetwood Mac met Everywhere. En Boston trapt af met Amanda. Bijna 10:40 op deze dinsdagavond, de 4e augustus. Een iets frissere dag dan we gewend zijn. Maar daarvoor hebben we weer een leuk uurtje Rock Classics. Nog een drietalletje. Zal ik verklappen welke band? Ja, dat doe ik wel. Ozzy, Steel.

0: Classic.
1: Echte rock classic. Weer in omgedraaide volgorde. Ozzy Osbourne hoorde je die net als laatste met Shot in the Dark. Steel I Dan, Reeling in the Years. En Eagles trapt af met Take It Easy. En dat van die Unplugged. Hell freezes over. Nog een half uurtje precies te gaan. Deep Purple komt eraan met Burn. En deze met Sammy Hagar on vocals. Dit is Monroe's met Rock the Nation.

0: TV Parkstad.
1: Dit is Parkstad.
2: Natuurlijk kon ik het origineel wat je op de achtergrond horen ook al wat langer. Maar ik ben er eigenlijk weer echt gepassioneerd door gehaakt. Door de heren van Five Finger Death Punch. Die ook een te gekke versie hadden van Bad Company's Bad Company. Dit is het origineel. Dit is de echte rock classic.

0: Dat er dus de Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solar techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
6: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen